0: Canal Sud, la radio libre, la radio libre, la radio libre, la radio libre, Canal Sud.
1: No one can catch the spring heel, Jack. No one can catch the spring heel, Jack.